In het kader van 30 jaar Trezor Records en Trezor Club, in ieder geval Records, maakte Udo Hanten, oftewel TV Victor, een aantal EP's. En dit is daar de derde van. De serie die heet GRV. En daar is nu een nummertje 3 van verschenen. En dat verschijnt uiteraard via Trezor. U hoort TR 13-1 en dat zal wel staan voor Trezor 13-1 of zoiets. Nou goed, in ieder geval heel fijn dat TV Victor weer actief is en nog steeds hele, hele fijne muziek maakt. Zoals u net hoorde in X-Rated op de concertzender. En onlangs verscheen de nieuwe EP van Burial. Jawel, daar is natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En je weet nooit wat Burial gaat doen. Natuurlijk, zijn label is Hyperdub. En de nieuwste EP die heet Anti-Dawn. En van die LP hoort u nu de titeltrack.

0: door het uitblijven van een nieuwe van Thomas Keuner, is er gewoon weer een oudere een heruitgebracht. En dat is ook fijn. Thomas Keuner maakte Obriet ooit. En dat verscheen destijds via Baruni Records. En er is nu een nieuwe versie verschenen via het geweldige Mille Plateaux. En daar staan weer twee tracks op die niet op de originele Obriet staan. Waaronder deze, een version van Nuuk. Ik weet niet of u het onderscheid überhaupt hoort van het originele Nuuk en deze version. Maar toch leuk om te draaien. In ieder geval, laten we zeggen een maand of drie geleden verschenen via Mille Plateaux. Dus de, tussen aanhalingstekens, nieuwe van Thomas Keuner.
1: X-rated.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer mooie zin X-ray. En daarin hoort u werk van Solitaire, het werk van Elmar Schulte. Maar eerst terug naar 1981, The Eyes of Beautiful Losers. Dan heb ik het met deze geweldige titel sowieso over Eyeless in Gaza. Martin Bates en Pete Becker. Ongekende schoonheid die ze samenvatten op het album Caught in Flux. Dat destijds in 1981 verscheen via Cherry Red Records. Middels een 12-inch en een LP in één. En dat, die 12-inch die ligt nu op de draaitafel. Prachtig werk van Eyeless in Gaza.

pot, Jandorie. Echt ongelooflijk. Werkelijk prachtig. Niels Vraam met de stem van Robert De Niro, die de tekst insprak van Winter Morning 2. Dat verscheen op Erased Tapes in 2016 op het album Alice. Een album wat gemaakt is met Woodkid, Niels Vraam en dus Robert De Niro. Natuurlijk, die laatste die kennen we van de films The Godfather 2, Raging Bull, Taxi Driver, Deer Hunter en noem het allemaal maar op. Een prachtige, goede acteur, die Robert De Niro. En Niels Vraam, ach, die behoeft verder geen introductie. Schitterend werk, echt schitterend. En die track van Woodkid, die ook op dit album staat, die mag er ook zijn. Dus het is de aanschaf waard, in ieder geval. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu iets steviger werk van In Suffer uit Polen. In Suffer, en het staat op het album The Four Horsemen of the Apocalypse, een verzamelaar. En daar staat ook nog een prachtig werk op van Melecta, Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Maar dit is dus In Suffer.

Jawel, heerlijk. Onze Nordvarger. En dat allemaal omdat het album opnieuw is uitgebracht. Op hetzelfde label overigens, namelijk Cold Spring. Stripped of all but my loyalty I serve. Dat was de track die je hoorde. Die staat op het album Perhula. En dat verscheen origineel in 2008 dus op Cold Spring. En dat was destijds alleen op CD. Voor degenen die het op vinyl willen hebben, goed nieuws. Want onlangs is dat heruitgegeven dus door Cold Spring. Het album Perhula van Nordvarger. X-Rated op de concertzender. Met jou hoor, daar is die een wederom. En sowieso notering in de eindlijst voor 2022. En de januari is nog niet eens voorbij. Aanstaande woensdag gaat verschijnen het album IJmuiden van Hessel Veldman. Hessel Veldman is behalve de man die mij hier bij de concertzender heeft weten binnen te loodsen met het programma X-Rated, waar ik hem nog altijd buitengewoon dankbaar voor ben. Ook muzikant, zo heeft hij gezeten in Gorgonzola Legs en maakte muziek als Y Create en is degene die achter het openbaar maken van de documenten van Willem de Ridder zit. En hij doet nog veel meer. Hij is N.O. Veldhuis. Daar komt binnenkort een nieuw album van uit waar hij ook achter zit. Kortom, een bezige baas en ook nog programmamaker hier bij de Concertzender en ook nog eindredacteur. En hij heeft nu een nieuw album wat dus aanstaande woensdag gaat verschijnen. En dat heet gewoon IJmuiden. Het is een fantastisch album. Het is ruw, het is rauw, het is donker, het is kil, het is beklemmend. En dat heeft alles te maken met de ruwheid die IJmuiden met zich meebrengt. En de release datum van aanstaande woensdag is ook niet toevallig, aangezien dan de opening is van de grootste sluis van de wereld. De zeesluis IJmuiden. Dat gaat dus aanstaande woensdag gebeuren. Maar belangrijker is eigenlijk nog de release van dit album. En dat gaat verschijnen via het fantastische label Winter Lights. Een unieke track, want deze is nog niet geopenbaard. De track Stuurlast. En dat gaat dus verschijnen op het album IJmuiden. Hier is Hessel met de ruwheid die IJmuiden met zich meebrengt. En de release datum van aanstaande woensdag is ook niet toevallig, aangezien dan de opening is van de grootste sluis van de wereld. De zeesluis IJmuiden. Dat gaat dus aanstaande woensdag gebeuren. Maar belangrijker is eigenlijk nog de release van dit album. En dat gaat verschijnen via het fantastische label Winter Lights. Een unieke track, want deze is nog niet...

op Sonic Acts heb ik hem dus moeten missen. Drew McDowell. Ik kreeg toen enorm last van een blitzgriep. Dus ik moest Drew McDowell op Sonic Act helaas skippen. Maar gelukkig komt hij ook op het Rewire Festival. Je hoorde van het album A Thread, Silver and Trembling. De track Out of Strength Comes Sweetness. Drew McDowell, vroeger van Psychic TV en Coil. En ik zei het al, voor veel zijn geen kaarten meer te krijgen, maar wel voor de donderdag. En daar spelen Suzanne Ciani samen met Actress, maar ook twee concerten van Caterina Barbieri. En dat is natuurlijk sowieso al de moeite waard. Getuige ook de track Fantas, wat u vindt op het album Ecstatic Computation. MUZIEK

0: En Joseph Camarou is ook weer van de partij op het Rewire Festival met een nieuw project, de première van het project As Nature. Nou, aangezien dat de première wordt op Rewire, kunnen we daar niets van draaien. Dus gewoon een track van het nieuwste album van KMRU. En dat is Kin, dat is verschenen via Editions Amigo als Peter Rehberg tribute. Dit was de track With Trees Where We Can See. En dit was ook voor nu de Rewire Special. Ik hoop sommigen van u daar aan te treffen. En nogmaals, er zijn nog kaarten voor Actors en Suzanne Ziani en Caterina Barbieri op de donderdag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray. Ik heb gemeend weer een LP uit 1980 uit de kast te trekken. En dat is van het gezelschap wat eigenlijk maar één LP en twee singles heeft gemaakt. Met z'n drieën. The Young Marble Giants. Waarom ze dat in godsnaam nooit hebben voortgezet is mijn raadsel. Later zijn ze nog in andere bands gaan zitten. Wat mij betreft minder van kwaliteit is als hun LP Colossal Youth uit 1980. Dit is Searching for Mr. Right. Young Marble Giants.

doe het niet vaak. Zo'n lange track in X-Rated draaien. Deze track duurde 23 minuten. Maar dat verdient hij. Een track van het album Nerve Cell Threads Electronics van Jarl, oftewel Eric Jarl. Verschenen via het Poolse Rosarum, Zoharum. Sorry. U hoorde de 4 uit 4 van de tracks Electrical Impulse. Jarl met het Nerve Cell Threads Electronics. En dat gaat absoluut de eindlijst in. Wat een kippenvel krijg je hiervan. Tenminste, ik weet niet of u er nog bent hoor, na zo'n tijd. Maar in ieder geval, Jarl was Eric Jarl. En die zat samen met Martin Blood in Irm. En ze zijn op een gegeven moment iedereen weggegaan. Jarl als Jarl. En Martin Blood is Skin Area begonnen. Overigens heeft Jarl daar ook wel hand- en spandiensten verleend. Maar niet in de track In The Skin. En dat vindt u op het album Rotko Field. Hier is Skin Area.

0: En zo ging het heel langzaam uit. Net als het leven van Vangelis. Het nieuwste album, het laatste album ooit. En dit was ook de laatste track op dat nieuwe album. You Know to Jupiter. En dat verscheen vorig jaar. U hoorde E Serenitatum van Vangelis. En daarvoor hoorde u Thermovision. En dat staat op het, wat mij betreft, een van de beste albums van Vangelis die hij ooit gemaakt heeft. En dat is tegelijkertijd ook een van de meest duistere albums. Of misschien wel het meest duistere album wat hij ooit gemaakt heeft. Invisible Connections. En dat verscheen in 1985 via het fameuze label Deutsche Grammophon. Vroeger nog met Gesellschaft eraan vast. Prachtig werk. Hartelijk dank, Vangelis. Hartelijk dank, Evangelos Papathanasiou, voor al je mooie klanken. Dit is X-Rated en dit was mijn persoonlijke voorkeur. Eerbetoon aan de deze week overleden Vangelis.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-Rated, tweede uur nog tot 11 uur. En daarna het derde en laatste eerbetoon aan die andere pionier, Klaus Schulze. Daarover straks meer in X-Ray. Nu eerst terug naar 1983. Pink Industry. Vroeger waren ze nog Big in Japan. En nu zijn ze Big in mijn platenkast. Pink Industry met het album Who Told You You Were Naked. En daarvan het geweldige Fear of Failure. Hier is X-Rated met Pink Industry.

light and snow. So must the idea of this conjure.

the less will be his fear of failing.

Het nieuwe album van Lustmord. Jawel, The Others. En met als ondertitel Lustmord Deconstructed. Nou, dat willen we weten, want er zijn een aantal werkelijk fantastische versies op dat dubbelalbum te beluisteren. Waaronder deze van Ulver. Ja, Lustmord en Ulver die samenwerken. Dat is natuurlijk werkelijk een gouden combi. Een combi uit de hemel. God Eater werd verbouwd door Ulver. En dat deden ze op verbluffende wijze. Schitterend nieuw werk met nog veel meer op dat prachtige album te horen. The Others van Lustmord. X-Rated op de concertzender met nu een beetje terug in de tijd naar 2010. Toen bestond het label Greytone nog. Geen idee wat er ooit van het label terecht is gekomen, want het stopte op een gegeven moment met releases. En dat is jammer. En een van de releases op dat label was van Santa Agostino. En deze titel, Virus, la danza nel inferno dei morti dementi, staat op het album Operazione Paura. En hoe dat klinkt, dat hoort u nu. Dit is Santa Agostino.

0: Zo, die staat of zit, zo wilt. Mortar Devotions uit Finland. En u hoorde het vijfde gedeelte uit Operazione Piovra. En dat staat op het album Operazione Piovra, The Lead Chronicles. En dat verscheen 2 jaar geleden op het Italiaanse 8 Tower. En dat slaat weer aan natuurlijk, sluit weer aan bij het Italiaanse Santa Agostino. En overigens bij het invullen van de playlist viel mij op dat ik... Ja, geheel, ik had het niet in de gaten, maar bij Santa Agostino zag ik dat de titel van het album Operazione Paura was en van Mortar Devotion Operazione Piovra. 2 maal Operazione. Ja, dat was puur toeval. Toeval bestaat, dames en heren, jongens en meisjes. Wat geen toeval is, is dat er op 6 juni aanstaande 2 nieuwe albums verschijnen van de hand van Eddie Newton. Natuurlijk bekend van Clock DVA en The Anti-Group. En zowel op 6 juni verschijnt het album Amma van The Anti-Group als het album New Tones van Eddie Newton. En dat is eigenlijk gewoon het allereerste echte solo-album van Eddie Newton. We hebben de primeur vanavond hier bij X-Rated om 2 tracks te draaien. Dus 1 track van The Anti-Group en 1 track van het Eddie Newton solo album. Dat hoort u zo meteen, maar we beginnen nu met The Anti-Group, het nieuwe album Amma. En niet nadat ik heb bedankt voor degene die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Rob Meren. Paolo van het label Armcom Europe en Rizzo Sfera. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, Eddie Newton zelf. Dit is Ogo Le Renard Pâle. Dit is The Anti-Group.
1: The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine.

Zo, echt heel fijn. Je hoorde Deeply Armed met The Healing. Dat is origineel een track en een single die is uitgegeven in 2024. Maar onlangs is er een remix uitgekomen van Richard Fearless. En hij is de grote man achter Death in Vegas. Dus de Richard Fearless remix van The Healing. En dat is op 12 inch verschenen via Echo Pet Recordings. Deeply Armed hier bij X-Rated. Waar we zijn aanbeland bij een elektronisch geluidproject. Of gewel, ja, het heet gewoon Electronic Sound Project. En dat is het project van Mark van Oers. Hij liep overigens ook gezellig in de ronde op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dit is Electronic Sound Project met de nieuwste die net verschenen is. The Definition of Space. Dit is X-Machines Files.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Het lijkt alsof er verloren schatten staat in de playlist. Maar dat staat er niet. Er staat verloren schatten. En inderdaad, verloren schaduwen. Het is Deutsch. Dat komt omdat een van de leden van verloren schatten Deutsch is. En dat is Petra Brücken. En de andere dame die in het gezelschap zit, dat is Heiko Engels. Zij komt uit Schotland. Verloren schatten hoorde u met Washing Windows at Auto. O-T-O, en daar wordt waarschijnlijk Café Auto in mee bedoeld. Verloren schatten bracht het album uit op Omnempathy. En dat is het label van Michael Bagg. En hij is onder andere ook Human Greed. En hij brengt de meest schitterende ambient-achtige stukken en albums uit. Dus Verloren Schatten op het label van Michael Bagg hier bij X-Rated.
1: X-Rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond tot 11 uur. En daarna nog X-Ray tot middernacht. Vandaag, of eigenlijk net op het randje van gisteren, werd bekend dat is overleden de toetsenist van Blancmange. En dan hebben we het over Stephen Luscombe. En hij is samen met Neil Arthur, of eigenlijk was samen met Neil Arthur, al sinds begin jaren 80 Blancmange. En helaas sinds 2012 kampte Stephen al met hartproblemen en moest de band verlaten, waardoor Neil Arthur met allerlei sessiemuzikanten nog op moeilijke wijze doorging. Maar nu helaas is Steve Luscombe ook niet meer onder ons. Vandaar even een wat vrolijke plaat eigenlijk voor X-Rated, maar ik vind toch dat ik er aandacht aan moet besteden. Ik vond Blancmange namelijk altijd een heerlijke, het vrolijke broertje van Depeche Mode. Blancmange. En ter nagedachtenis, rust in vrede, Steve Luscombe. There is Living on the Ceiling.

En deze gezelligheid kwam van Altarmang. Altarmang is een duo bestaande uit Kenneth Hansson en Per Boström. En Per Boström die kennen we onder andere ook als Kammerheit en nog meer mooie muziekprojecten. Samen vormen ze Altarmang en brachten in 2016 een cassette uit die in 2017 via Cyclic Law gelukkig wijder is verspreid via CD op het album Void. U hoorde Ether. Altarmang hier bij X-Rated op de Concertzender. En op 1 oktober aanstaande bestaan wij 30 jaar. Jawel, 30 jaar X-Rated op de radio. En u kunt nog steeds mailen over uw favoriete ontdekking die u deed tijdens deze 30 jaar X-Rated. Of dat nou uit 1995 is of vorige week of misschien wel vanavond. Dat maakt niet uit. Gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-Rated. En dan gaan we er op 5 oktober, zondag 5 oktober, een waar feest van maken. Maar inmiddels heb ik al zoveel inzendingen dat er hoogstwaarschijnlijk veel meer uitzendingen komen met uw favoriete platen. En dat betekent overigens niet, als ik zeg ik heb al heel veel inzendingen, dat u het maar moet laten. Nee, hoe meer hoe beter. En misschien is dat wel Navicon Torture Technologies. Je weet het niet, dat is ook zo'n X-rated klassieker van het album The Gospels of the Gash. En dat is Leech en die maakt zich nogal eens boos. En zoals ook in de track Mind is a Prison. Navicon Torture Technologies.

Ja, Prurient. Ik krijg het weer hoor. Het is de derde week september begint. En dan heb ik nog steeds een weemoedig gevoel van... de derde week september. Dat is het Incubate weekend. Incubate in Tilburg, het beste festival wat er ooit bestaan heeft. Maar wat helaas niet meer is en nooit meer zal komen, vrees ik ook. En daar heb ik geweldige optredens gezien van Prurient, zowel als Vatican Shadow, oftewel Dominic Furno. Vandaar dat ik deze ook weer eens uit de kast heb getrokken van Prurient, het album Frozen Niagara Falls. En dat werd uitgebracht via Profound Lore. Prurient, Dominic Furno in de track Greenpoint. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Wat dacht u van het plaatsje Smallingerland? Daar woont Maurice de Jong, oftewel Gnaw Their Tongues. En daar is een nieuw album van verschenen. En god nondi, wat een fantastisch album is dat. The Genesis of Light, verschenen via het Belgische Consoling Sounds. U hoort nu The Genesis of Light, Gnaw, van The Genesis of Light, part 1 van Gnaw Their Tongues. Nog veel meer gezelligheid hier bij X-Rated.

0: Mark Almond met het album Heart on Snow, wat hij in Rusland heeft opgenomen met Russisch orkesten en Russische koren. Schitterend album, wat in 2003 verscheen. Mark Almond hoorde u met So Long the Path, So Wide the Field. En deze draaide ik natuurlijk ook stiekem voor jou, Arjen. Hiervoor kunnen luisteren naar Hall of Mirrors met onder andere Giuseppe Vertigio in de gelederen. En Andrea Maruti zit daar ook bij. Hij is Aliodei en Vertigio is Nim. Zij vormen Hall of Mirrors, althans de harde kern. En meerdere artiesten werken daaraan mee, zoals New Risen Throne en Vestigial. U hoorde een track van het album Altered Nights. Hoorde Night One, The Meeting. En dat verscheen in 2012. En daarvoor dus fenomenaal nieuw werk van Gnaw Their Tongues, Maurice de Jong. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. En u hoort een label special dit keer. En dat ging om het label 13. En dat is een sublabel van het Italiaanse gezelschap Silentes. En Silentes 13, dat is inderdaad een apart label, dat 13. En dat brengt prachtige dingen uit, waaronder inderdaad die TOOT dingen. Maar ook bijvoorbeeld werk van Up to 23. En daar hoort u 3 tracks van, zometeen in X-Ray. Daarna 2 tracks van Fabio Orsi, die ook een album heeft uitgebracht op 13. En 3 keer Francesco Lurgo. De label special 13 Silentis. Zometeen in X-Ray tot 12 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dat u de wereld heeft gelaten voor wat het is. Want het wordt alleen maar gekker in de wereld. En gelukkig is er iedere week, als weekafsluiting, een X-Rated op de zondagavond. Volgende week weer. Dank voor het luisteren. Fijne week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Good evening. Good evening.
3: Buenas noches, señoras y señores.
4: Mesdames et messieurs, bonjour.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: X-rated.

20 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jantien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, en echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken. Zoeken. Een urenlange zoektocht. Voornamelijk in de kou. Buiten. Bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap in zijn eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer. Een grote klap. Vandaar dat ik besloten heb om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar zijn puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor één keer komt de poëzie terug. Speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puur Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad en ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een dwars doorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.

0: Toen Arjen dit voor het eerst hoorde, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeldt, Signal Filter. Van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment de dubstep. Hij was er op een gegeven moment echt helemaal gek mee. Kocht zich helemaal klem aan talrijke dubstep albums. Het is een genre wat overigens een hele kleine stille dood is gestorven. Er komt zo nu en dan nog wat uit. Maar in de hoogtijdagen zijn er hele mooie dingen verschenen. Hij was helemaal gek van Scream bijvoorbeeld. Dit is Scream met Midnight Request Line.
1: Coming up.

stars little familiar tracks. Bending, warping, interfering with the facts. Sensory language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying. We are Hostile Aliens. Geweldig werk van Burial featuring Space Ape. En u hoorde Space Ape en daar was Arjen ook helemaal gek van. Burial, u luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we vanavond volledig stilstaan bij de muzikale keuze van Arjen Grolleman. En straks komt er ook nog poëzie langs. Helemaal gek was die ook van The Young Gods. Die komen overigens weer naar Nederland. In maart spelen ze, ik geloof 27 maart, in Paradiso. Zo Noord gaat dat zien. Ook dat kan Arjen niet meemaken. Maar overigens, hou X-Rated in de gaten, want we geven wel tegen die tijd kaarten weg daarvoor. The Young Gods, dit is La Mourir. Speciaal voor

This is my good.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June, Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade, Michael Cashmore zelf, Stephen Stapleton van A Nurse with Wound, Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoort de Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. Daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend en ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christophe Heyman. En hij was ooit van HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa.

Arjen, we denken allemaal nog ongelooflijk vaak aan je. En nogmaals, ik heb dat ook mogen blijken aan alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. Ook dank voor het luisteren. En volgende week dus een nieuwe editie, een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. En als altijd is deze X-Rated uiteraard en deze helemaal opgedragen aan Arjen Grolleman. Het was een moeilijke, een lastige, want al die associaties met al die muziek, het is ongelooflijk. Daarom heb ik ook nog eens een goede eindtune van je te pakken gekregen. En dat is Autopsia, Scars of Europa. Die hoort u nu nog tot 11 uur. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Zometeen. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

Nico. En dan heb ik het niet over de Nico van The Velvet Underground, maar ik heb het over Nico Vorkapić. Helaas niet meer onder ons. Dit verscheen in 1995 en helaas is hij gestorven aan de gevolgen van kanker in september 1999. En dat is al heel lang geleden inderdaad. Melbourne hoorde u van Nico en dat staat op de Live Wire EP. Dat verscheen dus in 1995 via Missile Records. Goedenavond, dit is X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is dus een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gelukkig niet meer zo heet als vorige week, maar nog altijd een respectabele 26,5 graad hier in de studio. Nou ja, goed, daar kan ik nog wel tegen. In Spanje is het overigens ook altijd wel warm. Zoals ook bij Madrid 79. Madrid 79 komt uit Spanje. Dat is het geesteskind van Miguel Gil Tertre. Het staat op de Barcelona 99 EP. Hoort Barcelona 92. Madrid 79 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nogmaals een hele goeie avond.

Ja, lekker, heerlijk, een beetje onderkoeld. Elfenberg is een duo uit Zweden. Elfenberg, en het staat op de EP Our Spaceship Crashes in Bogota. En u hoorde de titeltrack daarvan, nieuw van Elfenberg. En dat is deze week verschenen. Schitterend werk dus, hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu oud en nieuw. We hebben het over het album van Spasms. From a 20th Century Box. En Spasms, dat is het geesteskind van Arno Peeters. En Arno Peeters die werkte vroeger nog bij de NPO. Wat tegenwoordig NPO heet, maar in ieder geval de radio. Ik heb nog met Arno Peeters gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een 4 uur durende Coil special gemaakt voor het toenmalige Radio 4. Prachtig, 4 uur lang over Coil. Met daarin ook 1 uur lang het fameuze Coil-concert in Paradiso in Amsterdam. Wat ik overigens nog eens herhaald heb in een X-ray hier op de Concertzender. En die heeft nu een aantal tracks uit verleden op CD uitgebracht. En dat is goed werk. Dank Arno voor de noeste arbeid die je hebt verricht met dit album. Het is dus het album From a 20th Century Box. Hij werkt meestal op dit album alleen, maar werkt in sommige tracks ook samen. 1 track met Leendert Douma en 1 track die we nu gaan horen met Bart Rovers. Ik heb het over de track Wow and Flutter. Dit is Spasms.

En daar heeft die Purolator, oftewel Koert Duilke, toch maar weer een uitstekend album uitgebracht. Niemandsland heet het album. Koert Duilke, en dat is niet zomaar iemand. Hij heeft aan de wieg gestaan van Der Plan, van Veelfarben, van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En is ook nog eens een keer een medeoprichter van het label Atatak. Het label waar onder andere Der Plan op zat. Zijn nieuwe album verscheen via Bureau B. En dat heet dus, zoals gezegd, Niemands Land. En u hoorde Jay Hootie van dat album. Heerlijk. Fijn werk van Purolator. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar ik deze week aangenaam verrast was door het nieuws dat er weer iets nieuws aankomt van Deep Chord. We hebben het over Rod Model. We moeten wel nog even tot 30 september wachten op het album Functional Designs, maar dan gaat die ook verschijnen. Via Soma Records uit Schotland. Dit is Strangers. Dit is Deep Chord. En dit is heerlijk diep van Deep Chord.

een schitterende mineurtrack van Scanner, oftewel Robin Rimbo. Hoorde Air in the Air. En dat is het nieuwste album van Scanner. Ik ga hem steeds meer draaien. Prachtig album. Eindlijstmateriaal. The Homeland of Electricity. En dat verscheen op het label van Ian Body Din. Prachtig. En wat ook prachtig is, is de verzamelde werken op het album Singles 2020-2022 van onze eigen Michel Banabila. Hij heeft de afgelopen 2 jaar een bijzonder groot aantal digitale tracks uitgebracht die verder niet fysiek leverbaar zijn. En daar heeft hij nu verzameld op een cd. En dat is goed nieuws op zijn eigen label Tapu. Dit is van dat album Michel Banabila met Oblong Hop Nob.

0: Wizards.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Inmiddels zijn we al een heel dik uur na zonsondergang. Dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komt in het komende uur, of eigenlijk uren. Maar eerst nu terug naar 1981. We hebben het over Die Unbekannten. En ja, dat is een band die heeft zichzelf Die Unbekannten genoemd. En dat is alleen maar omdat ze oefenden en op een gegeven moment gingen optreden, terwijl ze nog steeds geen naam hebben. Toen heeft iemand maar gewoon Die Unbekannten bedacht en dat hebben ze overgenomen. Overigens hebben ze niet heel veel uitgebracht, maar zijn wel steeds muziek blijven maken en wilden eigenlijk toch wel wat bekender worden. En uiteindelijk is hun geluid toch opgevallen door de band New Order. En ze werden gevraagd om het voorprogramma van New Order te doen tijdens een tour van New Order. Wel nu, dat gebeurde. Maar toen moesten ze wel eigenlijk hun geluid een beetje aanpassen. Nou, dat hoort u niet. Wat u wel hoort is Die Unbekannten zoals ze begonnen op het label Monogam. En dat is hetzelfde label wat in 1980 het eerste singeltje van de Einstürzende Neubauten uitbracht. Namelijk Führe den Untergang. Dit is uit 81, een jaartje later dus, Poseidon, Die Unbekannten.

Heerlijk van track. Joël Gilardini en de track Apollo 11. Het staat op het album The Age of Space. Ja, leuk gekozen titel. Het op het fantastische Zero K label alweer 2 jaar geleden verschenen. Joël Gilardini hier bij X-Rated. Maar nu op de draaitafel het zweet. En het zweet was het geesteskind van Marien van Oers. Helaas overleed hij in januari 2013. Maar heeft een aantal prachtige dingen voor ons achtergelaten. En het album van het zweet, wat origineel verscheen via Dossier Records in 1987... is onlangs opnieuw uitgegeven door het fameuze Staalplaat. Jawel, en dat is goed nieuws. Van het album dus, Het Zweet. En mijn favoriete track, mag ik wel zeggen, van Het Zweet is nog altijd Massive Trance. Wat een kracht.

Zo, Bourbon East Quark. En er kwam meteen een andere track achteraan, die we niet gaan draaien. Bourbon East Quark met Shut Down. En dat verscheen op hetzelfde dossierlabel als waar het Zweden op verscheen. In 1985. En dat is afkomstig van het album The Spike. En Bourbon East Quark maakte onderdeel uit van de Recluse Organization. Net zoals het Zweed. Vandaar eigenlijk dit bruggetje hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we nu de totale duisternis in duiken. Ten Horned Beast heeft een nieuw album en dat zult u weten. The Lamp of No Light kan het allemaal nog vrolijker. Met de ondertitel Hymns for the York Doomstone. Ten Horned Beast now met de dijkletser Into the Mouth of Hell.

Schemes heet hij. Via natuurlijk het geweldige Bureau B-label. Pardon, ik moest even een hoesje doen. Kreidler met Marble Upset, hoor u. En van dat voornoemde album Schemes. Een uitstekend album, ik kan het u verzekeren. En wat ook uitstekend is, is het nieuwste album van Colleen. En wat mij betreft was het ook een van de hoogtepunten van het Rewire Festival. Ik heb waarlijk genoten van haar optreden. Alles live, alles uit de synthesizer en alles lezend van bladmuziek. Heel bijzonder hoe ze dat doet. Libre Antes del Final heet het nieuwste album van Colleen. Oftewel Cecile Schott. Het verscheen via Thrill Jockey. Dit is het prachtige werkstuk Aguas Abiertas. Hier is Colleen.

0: digits.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

Master, please continue teaching.

I will take it over from you. I'll show you what I want. True.

Jacobs.

上台。

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die Legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De vijfde editie van Crude Transmissions, oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica, noise en power electronics. Vier een hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de vijfde editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Winds, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Legazhoe Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Asta Fel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Onai nolit piratut inimkonna alaarnu tuntei.

Zo, nou, dat was hem ook weer helemaal. En dat verdient het ook. Bracon, het is nog niet uit. 21 januari komt hij digitaal uit. En 18 februari op vinyl. Bracon met Prodromal. En het gaat komen op de 4LP. F-O-R-E. En het is Joe Farr. En hij komt uit Bristol. Dat was Bracon hier bij X-Rated. En we hebben de nieuwe van Kreitler. Dat gaat ook nog even niet verschijnen. Namelijk pas op 28 januari. De nieuwste CD-LP gaat heten Spells and Daubs. En dat verschijnt via Bureau B. De nieuwste van Kreitler nu. En het is weer erg lekker album. Getuige ook deze track. Tantrum.

0: dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in 1979 en het wordt nu eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat gaat gebeuren op een via Bureau B, natuurlijk dat geweldige label wat ons ook al in deze uitzending de nieuwe Kreidler bracht. Ik moet nog even wachten, dat gaat pas op, even kijken, 11 februari gebeuren. U hoorde Greenland van Iceland van Richard Pinaas.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray, straks tot middernacht. Terwijl de honden blaffen, is er wel weer iemand ons ontvallen. Ik zei het al, Ronnie Spector, Fred van Hoven en we hebben nog... We hadden nog Mike Wells en nu dan ook Bruce Anderson. Bruce Anderson was de gitarist van de band MX80 Sound. Een soort art rock tegen de punk aanhangende band die furoren maakte in vooral Amerika, maar ook in Nederland wel heeft opgetreden. Ze hebben ook volgens mij dingen gedaan samen met Tuxedo Moon, heb ik het over live. En ze hebben op een gegeven moment onderdak gevonden bij het label Ralph Records van The Residents. Wel nu, een ode aan MX80 Sound. Dit is een cover die ze maakten van de John Carpenter klassieker Halloween. Het staat op de verzamelaar Best of Ralph. Rust in vrede, Bruce Anderson.

The Threshold House Boys Choir. Het project van Peter Christoffersen van Coil. So Young It Knows No Maturing. Dat staat op het album Form Grows Rampant. En dat verscheen in 2007 via Threshold House. En het wordt eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws voor degene die er niet meer aan konden komen, want sindsdien is hij lastig te krijgen. Dat gaat gebeuren op het label Musique pour la Danse. Dus de Threshold House Boys Choir kent een re-release. Hulde, hartstikke goed. Peter Christoffersen. May he rest in peace. En wie zeer actief is, is Anna von Housewolf. Anna, die was natuurlijk al veel eerder vaker te horen in deze dit programma X-Rated. Want onlangs was ze nog te horen in de kerstuitzending. En ook met het nieuwe album van Sun-O, waar ze haar vocale pracht aan meedeed. En nu is er dan een live album. Live at Montreux Jazz Festival. Jawel, zelfs daar. En het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Anna von Housewolf echt in ieder genre iedereen inpakt. Of het nou de post-rock liefhebbers zijn of jazz-liefhebbers. Of zoals ik zelf heb gezien bij de metals van het Roadburn Festival, waar ze even in de grote zaal van 013 3000 metals volkomen inpakte. En die met open mond naar het live optreden van Anna von Housewolf stonden te staren. En dat is terecht. Live at Montreux Jazz Festival. Nieuw verschenen via Southern Lord. Dit is The Mysterious Vanishing of Electra.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschaft tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradié, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december. Ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van A.D. Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meat Beat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van B.J. Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

0: How lovely, how sad. Prachtig. Nature and Organization. Het project van Michael Cashmore. En die weet zich vergezeld van fijne mensen als David Tibet van Current 93, Douglas P. van Death in June, Rose McDowell, vroeger van Strawberry Switchblade, Stephen Stapleton van Nurse with Wound, en u hoorde de prachtige viool van Sally Wood. Beauty Reaps the Blood of Solitude, en u hoorde Bone White Glory. En aangezien het donderdag alweer 12 jaar geleden is dat Arjen Grolleman ons is ontvallen, draaide ik deze, behalve voor u, de luisteraar, deze natuurlijk ook voor Arjen. En hiervoor kon de luisteraar Aina en Onasander, Invoking Underworld Divinities. En dat vindt u op het album Canidia. En dat is recentelijk verschenen via Winter Light Records. Over Winter Light gesproken, volgende week heb ik een nieuwe release op Winter Light Records. En dat is er eentje, dat wordt smullen. Dus, maar dat is volgende week. En voor Aina en Onasander hoorde u TAG, oftewel The Anti Group met Markaba van het nieuwe album Organ Needles. Zometeen is het de tijd voor X-Ray. En ik ben onlangs weer helemaal in Steve Roach gedoken. Volgende week in X-Ray ook een track met Steve Roach. Maar deze episode van X-Ray is volledig gewijd aan Steve Roach en Dirk Serries, oftewel Vitna op Mana. Hun schitterende werkstuk Circles and Artifacts, zoals dat in 2000 in een bijzonder kleine oplage is verschenen. Zometeen integraal te horen in X-Ray tot middernacht hier bij de Concertzender. En daarna is het nog de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen. Blijft u vooral bij de Concertzender. En blijft u bij X-Ray zometeen. Er is zoveel moois te beleven op dit station. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar X-Ray dit vanavond. En ik dank u ook voor alle reacties die ik links en rechts en van boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Dan weten we weer waarvoor we het doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus wat mij betreft, tot dan. En u kunt deze uitzending direct na deze uitzending herluisteren. Doe dat. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

Terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisque Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

28 juli dus. Inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen. Een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodes. En Hodes, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodes.

Zo krijg je wel eens iets in de loop aangespeeld. We hebben het over het album van Das Auge. Ik was afgelopen week in Paradiso in Amsterdam bij het concert van Blaine L. Reininger. En daar werd dit album aan mij overhandigd. En het is een hele leuk en heel fijn album van Das Auge. Tans met een uitroepteken. Je hoorde Kabukin van dat album, een eigen beheer uitgegeven. En het staat vol met dit soort heerlijke electro, techno-achtig wave. Kortom, hele leuke invloeden van electro-achtige tracks van Das Auge. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu een hele mooie samenwerking op Zark Recordings. Zark, dat stond vroeger eigenlijk bol van keiharde, ja, soort gabberachtige techno. En tegenwoordig kunnen ze het ook, hebben ze gelukkig wel artiesten onder zich die het ook ietsje rustiger aandoen. Alhoewel op deze 12-inch of LP eigenlijk die op de draaitafel ligt, staat eigenlijk ook maar één echt rustig nummer. En die gaan we nu draaien. Van 11XXX27 en Mystics. Het album Blood Pact. En dit is Ice Crying Eyes. Dit is 11XXX27 en Mystics.

Prachtig werk van Kita. Je hoorde Hazel van het soort uitgebreide EP Ceramic. En dit is verschenen via Knekelhuis. Erg mooi label dat heel veel oude wave uitbrengt. Maar dus ook dit soort prachtige soundscape-achtige dingen van Kita. En de volgende die in de speler zit is zomaar een cd van Taz. En Taz, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en het verscheen via het label Phenomenal. Dit is Tez met Disquietude. Prachtig werk van Tez.

the white, white door. Through the white, white door.

Een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor kunnen we luisteren naar Xibalba. Xibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoort u, als ik het goed uitspreek, T-E-A zonder streepje E-T-H. Xibalba, prachtig werk. En daarvoor hoort u Boyd Rice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van C en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een dokter Klangendom achteraan komt. Maar ach, sleepen, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: We gaan het vanavond hebben over het Roadburn Festival in Tilburg. Maar de enige track die u hoort vanavond die niet op Roadburn komt, dat was deze van Drug Free America. Er staat op de verzamelaar Had Your Mind. En dat verscheen als een Dreamtime sampler. En Dreamtime was destijds een label wat een beetje een crossover deed. Een crossover deed tussen metal en dance ambient-achtige tracks. Drug Free America hoorde u met een mix edit van Detroit Walkabout. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur gaan we het hebben over het Roadburn Festival. Het Roadburn Festival dat gaat gehouden worden tussen 17 en 20 april aanstaande in eigenlijk zo'n beetje de halve Tilburg binnenstad. En vorig jaar hadden we al te gast Walter Hoeimakers. En dat gaan we dit jaar natuurlijk helemaal overdoen. En waarom? Omdat Roadburn weer een keur aan fijne namen heeft staan. Ik noem er slechts een paar. The Body, Disfig en ook samen. The Bug, Xiu Xiu, Curses, Dame Area, Lustsick Puppy, The X, Warrington Runcorn, New Town Development Plan, Harvest Man, Choke Chain, De Mannenbroeders, Colin van Eekhout, Solo, Sumac en More Mother, Kauko Lampi, Steve van Til van Neurosis, Foudre, One Leg, One Eye, Oxen en Michael Girard en Christophe Haan en Penelope Trappers en nog veel en veel en veel meer. Check roadburn.com voor alle informatie. En voor u ook fijn om te weten, er zijn voor alle dagen nog kaarten te verkrijgen. En om u over de streep te trekken, wat eigenlijk helemaal niet zou moeten, maar dat gaan we toch doen, is aan de hand van mooie muziek en natuurlijk aan de hand van de duiding van de gast van vanavond. En dat is Walter Hoeimakers. Ik ben buitengewoon vereerd Walter weer in de studio te hebben. Walter, hele goede avond.
1: Goede avond, Bob. Fijn om hier te zijn.
0: Dat is fijn om te horen. Fijn dat je er bent. Het is de bedoeling dat jij inderdaad duiding gaat geven aan de tracks die voorbij gaat komen vanavond. Gaan komen. En eerst wil ik nog even van je horen wat nou precies in jouw ogen behalve redefining heaviness is. Want dat is het denk ik nog steeds. En we hebben het over Roadburn, een underground festival. Maar even kort en bondig. Wat is voor jou de definitie van het Roadburn Festival?
1: Roadburn is een festival dat vooral underground muziek wil laten zien. Heavy underground muziek in al haar facetten. En dat betekent dus niet alleen de zware gitaarriffs, maar ook ambient en jazz en elektronica en global psych en southern gothic. Het is eigenlijk een festival dat zich richt op alle vormen van heaviness. En het richt zich vooral op de hedendaagse underground. Dus wat speelt er in de underground vandaag de dag? Waarbij we ook terugkijken naar het verleden, dus naar de oorsprong van het festival. Maar waar we ook zeker de ogen op de toekomst hebben gericht. En we proberen ook vooral veel jonge artiesten, nieuwe veelbelovende bands in het zonnetje te zetten en een platform te geven. Want er gebeuren gewoon ontzettend prachtige en urgente dingen in die underground op dit moment. Zeker gezien de verschuivende panelen in de wereld, de geopolitieke situatie. En je merkt gewoon dat er weer heel veel jongeren muzikaal en artistiek iets te melden hebben. Ja. En dat er weer de voice of protest begint te komen.
0: Oh jee, zullen we maar geen borden tegenkomen op het festival? Dan is het wat mij betreft oké. Okay. Laat het vooral in de muziek.
1: Het is vooral de muziek.
0: Nee, natuurlijk, dat snap ik.
1: Wat je vooral ziet is dat heel veel soorten volk in opkomst weer zijn. Volk is dus altijd wel een genre geweest waar heel veel social truth-telling en sociaal commentaar en het doorgeven van verhalen. En je merkt gewoon dat er een hele grote stroming is van nieuwe volkartiesten die de huidige tijd probeert te duiden in hele spannende volkssongs. En dan niet op een traditionele wijze, maar dat volk vermengd wordt met de duistere elektronica of ambient. En dat gaan we ook in de uitzending horen natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Maar er gebeuren gewoon hele spannende dingen in die underground, zoals gezegd. En Roadburn is de staalkaart waar de underground vandaag de dag om gaat. Dus je kunt, ja, eindelijk, als je 4 dagen op Roadburn rondloopt, dan heb je echt het idee dat je in het midden van die spannende, creatieve, artistieke underground staat.
0: Ja, nou, dat heb ik ook gemerkt, want ik heb natuurlijk de hele programmering doorgeworsteld. Nou, dat noem ik worstelen voor de grap, maar dat is het natuurlijk niet, want het is geweldig. Ik heb daarom een blauwdruk genomen van het hele festival. En de gewoon maar wat random namen die mij ontzettend opvielen op een rij gezet. En ik zou het erg fijn vinden als jij bij de tracks een korte, bondige duiding kan geven. Ik heb wil ik de uitzending, deze Roadburn-uitzending, beginnen met Kauko Lampi.
1: Timo Kauko Lampi uit Finland, de man die ook onderdeel is van KXP en Haunted Plasma. En ook soundtracks maakt. Ik sprak hem omdat we hem heel graag wilden uitnodigen met Haunted Plasma. Terloops vertelde hij me dat hij ook solo dingen deed. Ik dacht dat ik te maken had met een Finse, toch wel traditionele volkszanger. En ik wist niet helemaal goed hoe ik daar, wat ik daarmee moest. Dus ik zei heel beleefd, god, het programma zit vol, maar ik wil eigenlijk heel graag je muziek horen. Zo gezegd, zo gedaan. Meestal verdwijnen die e-mails naar de achtergrond, maar toevallig, ik denk, ga toch eens luisteren. En het is zo'n mooie, duistere, spannende, ambient soundtracks die de man maakt, dat ik de dag erop hem gebeld heb, de laatste slot op Roadburn heb beloofd en me verschrikkelijk verontschuldigd heb voor het feit dat ik niet in de gaten had wat hij solo doet. En gelukkig nam hij het heel erg luchtig op en vertelde, ja, maar jij moet zoveel muziek luisteren en er is zoveel muziek in de wereld, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik ben erg blij dat Timo Kauko Lampi er is.
0: Ik ook. En dat gaat ook vanwege de track die ik heb uitgekozen. Sowieso een heel erg fijn album. We hebben het over het album BSBF van Kauko Lampi. Kauko Lampi treedt op de zaterdagavond. En hier is BSBF 1.1. Met als ondertitel Anna. We hebben het over Roadburn 2025.

0: Zo. Dat gaat even lekker tekeer bij Dame Area van het album Toda la Verdad sobre Dame Area. Dat verscheen op Mannequin Records. U hoorde Devotion. Walter, Roadburn, we hebben het over Dame Area.
1: Ja, fantastisch, furieuze, Spaanse noise elektronica. Op een bepaalde manier ook dansbaar. En er is best wel wat gaande rond deze band. Opgepikt op de meer Grauzone-achtige festivals, maar nu opeens toch aan een soort zegentocht bezig naar langs metal festivals, langs dingen, festivals als Primavera. Het wordt aan alle kanten opgepikt. En terecht, want het is gewoon heel spannend. En zoals lieve luisteraars, Bob al net zei van, hij werd een beetje verliefd op de zangeres omdat ze een Throbbing Gristle t-shirt aan had.
0: Jazeker.
1: En ja, natuurlijk, daar doet dit ook aan denken op een bepaalde manier.
0: Het is inderdaad wel een beetje die rauwheid die Throbbing Gristle had vermengd met iets als Splendor Geometrico. Ik denk dat ze daar ook goed naar geluisterd hebben. Ze komen tenslotte allebei uit Spanje. Zij komen uit Barcelona en ik denk dat ze ook een Splendor wel kennen. En dat is een beetje dezelfde tijd als Throbbing Gristle. Dus ik kijk erg uit naar Dame Area. Die spelen op de donderdag. En een dag later is de beurt aan een act waar ik heel erg verbaasd over was, maar ook blij verrast. Een act als Warrington Runcorn New Town Development Plan. Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een artiest, Gordon Chapman Fox. En we hebben hem gevraagd om een stuk te schrijven voor Roadburn. Hij is een van onze commissioned music projects. En we hebben hem gevraagd of hij voor Roadburn een nieuw muziekstuk wil maken. En waarvan de première op Roadburn gaat plaatsvinden. Het is iemand die op een hele spannende manier synthwave wil ik het niet noemen, maar synthcomposer. En wij hadden nog nooit in ons commissioned music projects, of bij onze commissioned music projects, hadden we nog nooit iemand uit die scene gevraagd een compositieopdracht te doen. En hij nam dit met beide handen aan. En het is natuurlijk, de man wordt ook in één adem genoemd met Craven Falls.
0: Ja. Ik vind het net zo spannend inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn optreden. Ik heb wel begrepen in een stukje wat op jullie site staat, dat hij over het algemeen wat rustiger, ambienter werk maakt, maar dat zijn commissioned stuk voor Roadburn een stuk steviger wordt.
1: Ik ben echt heel benieuwd. We hebben nog niks gehoord. Ik heb zelf nog niks gehoord, maar ik heb ook nog niet van Becky begrepen dat ze iets gehoord heeft. Dus het wordt echt een grote verrassing wat hij gaat doen.
0: Nou, voor ons beiden dan. En voor iedereen die dat gaat zien. Op de vrijdag dus. Warrington Runcorn New Town Development Plan. U hoort A Shared Sense of Purpose. En dat staat op het album Your Community Hub.

0: Harvest Man met Snow Spirits. En dat staat op het album Triptych Part 3, verschenen via Neuro Recordings, het label van Neurosis. En Harvest Man is natuurlijk van Neurosis. We hebben het namelijk over Steve Von Till. Walter?
1: Ja, Steve Von Till, die zijn innerlijke psych, kraut en dub tendencies omhelst op deze trilogie. En de trilogie overviel me compleet. Ik wist natuurlijk wel ten tijde van Tribes of Neurot dat Steve Von Till een grote Hawkwind fan is, dub fan. En ik was zo ondersteboven van deze plaat, van deze drie platen, dat ik hem een berichtje heb gestuurd met, om hem te feliciteren dat hij deze kant van zichzelf weer eens echt omarmt.
0: Ja.
1: En van het een kwam het ander. Zijn we gaan praten over zijn residency. Hij doet meerdere optredens. Hij doet ook zijn solo materiaal. En toen vroegen Becky en ik hem eigenlijk heel voorzichtig van, Steve, god, die trilogie, wil je daar iets mee doen op Roodburn? En ik dacht, ja, die zegt meteen ja. En wat kregen we te horen? Dat wist hij niet helemaal zeker, want het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om dit materiaal live te spelen. En gaandeweg in het gesprek kwam er dus heel voorzichtig uit, ja, ik weet niet hoe ik dat in mijn eentje moet doen, want ik heb deze platen eindelijk na de turbulente tijd van Neurosis, waar de band eigenlijk een beetje uit elkaar is gevallen, heb ik deze platen gemaakt om weer een beetje tot mezelf te komen. En ik weet helemaal niet hoe ik dit live in mijn eentje moet uitvoeren. Laat me denken, nou ja, een week later, telefoontje. Ja, natuurlijk ga ik spelen op Roodburn. En natuurlijk ga ik een bloemlezing van de Triptych platen doen. Met daarbij een videoshow door Thomas Hooper. Dat is een bekende tattoo-artist, kunstenaar. Die schijnbaar heel mooi artwork heeft gemaakt. En visuals heeft gemaakt die passen bij deze Triptych. Dus ik kijk daar enorm naar uit.
0: Fantastisch, ik ook. Dat kan ik je nu al verzekeren. Harvest Man, het viel mij echt reuze. Ik had ook gedacht dat het veel meer in de Neurosis hoek zou zitten. Maar dat zit er niet. Het is heel eigen gereide muziek, die Harvest Man. Echt, ja. Blijf verrast. Hij speelt op de vrijdag en dan doet hij later ook nog ander werk, toch?
1: Ja, op de zaterdag speelt hij op het hoofdpodium. Daar doet hij zijn Steve Von Till, dat is zijn solowerk. Er komt een nieuwe plaat uit en ja, klinkt een beetje in de lijn van Brandon Perry van Dead Can Dance. Een beetje in die hoek moet je zijn solo materiaal als Steve Von Till zoeken.
0: Oké, nou, dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar ik kijk vooral uit naar Harvest Man. Hij speelt op de vrijdag en één dag eerder, op de donderdag, komt al één van mijn hoogtepunten. Walter, ja, The Bug.
1: Kevin met zijn machine set.
0: Precies.
1: Normaal, Kevin, goede dub,
0: ja.
1: Met Flodan en andere MC's. En plots is daar de Machine EP's, waar die eigenlijk teruggaat naar zijn hele industriële, bijna hardcore-achtige elektronica. En het verraste me compleet, want hij maakt erg naam als de dubman.
0: Ja.
1: En een beetje hetzelfde verhaal als die van Till. Ik heb Kevin Richard Martin gebeld en gecomplimenteerd met de Machine EP's. En gevraagd van, Roodburn, wat denk je? Mainstage, donderdagavond, laatste band. gewoon de Machine set. Hetzelfde verhaal. Dat weet ik eigenlijk niet. Want de Mainstage, 3000 man, veel mensen, komen die wel voor mij?
0: Ja.
1: En willen die eigenlijk mijn hardcore industrial dub wel horen? Nou, ik heb hem toch heel voorzichtig gezegd. Ik denk dat iedereen erop staat, iedereen er echt op aan het wachten is.
0: Ik dacht het wel.
1: En gaandeweg dat gesprek werd hij enthousiast. En hij gaat voor het eerst echt een hele complete machine set doen. En ik kan niet wachten.
0: Ik ook niet. Gek, ik word nu al gek. The Bug. En dit komt van Machines 3. En verzameld op de verzamelaar. Op het album wat alle Machines EP's met zich meedraagt. Namelijk 1 tot en met 5. Kevin Richard Martin als The Bug. Dit is Floored Point of Impact.

0: kleine zaal bij 013. Tezamen met One Leg, One Eye en Oxen. En dan hebben we toch wel de hele spannende donkere volk van het moment daar tezamen gebracht.
1: Nou, dat is dat klinkt inderdaad heel veelbelovend. En even kijken, zij spelen op de zaterdag. En heel kort, anders, want de track die duurt nou toch al gauw bijna 6 minuten. Over Christophe Haan en Michael Girard op de zondag.
0: Erg blij dat Michael weer op Roodburen komt. Wat ik begrepen heb, gaat hij daar akoestisch nieuw zwansmateriaal spelen.
1: Oké. Nieuws? Ja, nou, helaas hebben we dat nog niet. Het album The Birthing moet nog uitkomen. Maar vandaar dat we even teruggaan naar 1991. Waar in ieder geval Michael Girard en Christophe Haan samen op meedoen. Is namelijk de track Better Than You. En het staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. Swans.

Swans, Better Than You. Dat staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. En dat is alleen maar gedraaid vanwege het feit dat Michael Girard en Christophe Haan, die dus op de zondag van Roadburn gaan optreden, nog geen materiaal verkrijgbaar is. En ik heb van Walter begrepen dat ze dus materiaal van het nieuwe Swans album gaan doen.

0: En dat aan het einde van deze episode van X-Rated. Een hele bijzondere, want mijn ontzettende grote dank gaat uit naar Walter Hoeijmakers. De grote man achter het Roadburn Festival. Heel, heel, heel vereerd ben ik dat je hier weer was vanavond, Walter.
1: Dankjewel, Bob. Eens gelijks. Je hebt me meegenomen door een geweldige rondreis door het festival. En het overvalt me weer, net als vorig jaar. Ik ben weer emotioneel, omdat je me een kant van Roadburn laat zien die ik zelf misschien niet elke dag scherp voor ogen heb, maar dat ik weet dat die er is. En dit geeft me zoveel energie om de komende twee weken nog alle eindjes aan elkaar te knopen. En ik ben gewoon heel trots dat ik deze reis vanavond met jou mag maken, Bob.
0: Nou, echt, de trotsheid komt ook van mijn kant, want ik vind het fantastisch dat je er was, Walter. Nogmaals dank en we gaan ervan uit dat Roadburn een groot succes wordt. En dat u allemaal, de luisteraar, dat we u gewoon gek genoeg gemaakt hebben om nog even snel een kaartje te kopen. Want het is een festival wat je absoluut niet mag missen. Nogmaals dank, Walter.
1: Dank je, Bob. Dank je.
0: Zometeen is er nog X-Ray. En dat is een special rond het label Under the Spire. Wat helaas al niet meer bestaat. En twee albums heb ik gekozen uit 2010. Namelijk van het Ithaca Trio. Het album Tesla versus The Night. En van Coldstream. Vier tracks van het album South Island. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Mijn dank nogmaals aan Walter Hoeijmakers. Dank aan alle luisteraars ook die hebben geluisterd en ook reacties gaven. Dat doet altijd goed. Dank voor het luisteren dus nogmaals. En wellicht zie ik u tussen 17 en 20 april wel rondhobbelen op het Roadburn Festival. En 20 april, nu we daar toch over hebben, dat is natuurlijk eerste paasdag. En dan hebben we op zich wel de traditionele extra zware paasepisode van X-Rated. Volgende week is er sowieso ijs en wederdienende weer een nieuwe episode van X-Rated te beluisteren hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. Nogmaals dank en de playlist die staat volledig op de site van de Concertzender. En deze uitzending is direct na 11 tot in Sint-Jutemus te herbeluisteren. Wat mij betreft, tot volgende week. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Genetic Interface, in de Genetic Mix. U hoorde Octave Doctor van de 12-inch Genetic Interface. Verschenen via Kinetics. Jawel, het is Matt Hillier, deze Octave Doctor. Uit 1995 komt deze opener van X-Rated voor deze hedenavond. Op de 20e oktober 2024. Ik heet u van harte welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. We begonnen behoorlijk stevig en snel. En we gaan nog even doorbeuken. Twee beuktracks achter elkaar. Zometeen de nieuwste van Scan 7. Maar eerst André Sirotkin. Zijn nieuwste gaat Welcome to Viri heten. En het label is ook Viri. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. Namelijk op 29 november pas. Jawel, hier is André Sirotkin met All You Need Is Acid. Dit is André Sirotkin. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

En dat was Scan 7. En Scan 7 is een nogal geheimzinnig collectief uit Detroit. Er zitten wel een aantal mensen in en dan gaan ze er weer uit. En dan gaan ze er weer in en dan gaan ze er weer uit. Ik zie nu dat ik de volgende met een verkeerde letter heb getypt. Is niet goed, ga ik even aanpassen zo. In ieder geval, dit was Scan 7 met Black Highway. En dat werd gemixt door de aloude veteraan, techno-veteraan Blake Baxter. Het komt te staan op het nieuwe album Dark Territory. En dat gaat ook pas 29 november verschijnen. En het gaat gebeuren op het label Trésor. En dat geweldige label Trésor, wat ook al heel erg lang bestaat... heeft ook gemeend, en dat is goed nieuws, om oud werk van Drexia opnieuw uit te brengen. Drexia, oftewel James Stinson, die al helaas lang niet meer onder ons is, en Gerald Donald. Gerald Donald ging natuurlijk verder als Doppler Effect, Arpanet en 185 andere incarnaties. Maar in ieder geval, Drexia was het eerste elektroproject van dit duo. Neptune's Lair wordt opnieuw uitgebracht, origineel uit 1999. Hier is de heerlijke track Running Out of Space, Drexia.

Red box.

The most.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. Dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, een heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 mee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt hij nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

En dat was Tom Laan. En Tom Laan, dat klinkt een beetje Nederlands. En dat kan zomaar helemaal kloppen. Want Tom Laan is gewoon Tom Laan. Zijn nieuwe album gaat Poging 2 heten. Nou ben ik op zoek geweest en ik heb Poging 1 niet kunnen vinden. Maar goed, dat is, heeft hij misschien helemaal zelf allemaal maar verborgen. Omdat Poging 1 mislukte. Of ik heb het niet goed gezocht, dat kan ook nog. Poging 2 gaat 25 oktober verschijnen. Dat is aanstaande vrijdag op het label Wandering Astray. Tom Laan hoorde u met E. X-Rated, nu met GB Edge. En dat is de Italiaan Mario Pelosi. Daarna hoort u nog een track van het album van Modus. En dat zijn 5 Italianen. Dus 6 Italianen op rij tot aan 10 uur. Hier nu eerst GB Edge van het album Floating in Space. En dat is dit jaar verschenen op het geweldige Data Bloom Records. Hier is GB Edge met Constellations.

0: Ja, dit doet pijn. Heiligschennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoort u Modus. En Modus met de track NGC-742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst. Dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even voorbij komen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

Een heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Here is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Wat een heerlijke drone. Dat gaat nog wel even zo door. Dit was Penumbra van het album Anorax. En Penumbra is Mark Warren. En hij zat ooit in Sovjet-France. Dit verscheen in 1999 via Universal Egg. Een label wat normaal eigenlijk helemaal niet in dit soort experimentele elektronica zit. Maar geweldig is het wel. Penumbra. En u hoorde de track Stepping Into The Night hier bij X-Rated op de Concertzender. Morgen is het 4 mei en behalve dat we gaan herdenken en de dag erop onze bevrijding gaan vieren, is het ook de sterfdag van Albin Julius van Dear Bloodharsh. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Daarom een track van Dear Bloodharsh in X-Rated nu. En alle tracks van Dear Bloodharsh in die tijd waren ongetiteld, dus vandaar Untitled van het album Der Sieg des Lichtes ist des Lebens. Hier is Dear Bloodharsh.

is over, but I don't believe it.

0: servir la cause de tous les hommes, et aussi vestige de notre France éternelle.
1: Les joyaux de la princesse. En dat past natuurlijk perfect achter Der Bloedhars. O Volontaire Croix de Sang. En dat verscheen in 2007 in eigen beheer bij Les Joyaux de la Princesse. U hoorde Front Franc et Flambeau. Hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij de tweede track. Die is meegenomen door een goede vriend van mij hier in de studio aanwezig. En dat is Martijn Venekatten. Hij kwam met obscure Spaanse ambient en acid. Tenminste, zo heet de LP. De verzamelaar waar dit van afkomt heet La Ola Interior. Spanish Ambient and Acid Exoticism. En uit 1983 tot 1990 verschenen. Via Le Disque Bongo Joe. U hoort nu Malagueñas Dos van Javier Segura. Een schitterende track, verzengend, die helemaal ook onder je huid gaat zitten. Verzengend en ook zeer melancholiek. Een schitterende track. Martijn Venekatten, dank voor het meenemen van Javier Segura.

En Aerith Ackerberg komt uit Amerika. U hoorde de track She Is Eaten van het album Lantern Swathed. En dat werd in eigen beheer uitgegeven in 2022. En heruitgegeven op het Dungeon Synth label Forsaken Relics in 2024. Aerith Ackerberg aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor konden luisteren naar Antikategon. En dat was afkomstig van het album Privilegium Materii. En dat uit 2011. En dat is weer uit Italië. Hoorde de track Natura Suscitata. En daarvoor dus de schitterende track van Javier Segura. En hierbij mijn hartelijke dank uitspreken.

voor de heren Lex Post en Martijn Venegatte. Fijn dat jullie er waren vandaag. En volgende keer hopelijk weer met z'n drietjes. En zo niet, dan weer met z'n tweetjes. Want dit houden we er lekker in. Hartelijk dank ook voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. En natuurlijk ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En dat is Synths and Sequencers aan de macht met Paul Lawler. Nou, wacht even hoor. Lawler. Tjonge, jonge. Wat moeite. Ja, het is helemaal geen moeilijke naam en toch is het lastig uit te spreken. Het is Arcane. Arcane uit Engeland. U hoort tracks van de albums Gathered Darkness uit 1999. Future Wreck uit 2000. En 33 and a third RPM, oftewel Rotations Per Minute uit 2004. Zometeen Arcane in X-Ray. IJsweder en andere ellende. Diener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de zondagavond. En hier natuurlijk op de concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En blijf nog even bij de concertzender. Want behalve X-Ray is er nog veel meer te beleven. Voor nu, heb een mooie week. En tot volgende week. Dag!

0: Max.
1: Rated.